0: 91.9 FM.
1: Una propuesta híbrida.
2: La diversidad del otro perfil.
3: Y lo clásico de nuestro acervo.
4: XHUASM.
5: Radio Universidad.
4: Fusión.
6: AM y FM llegan lejos.
4: Pero Internet llega a todo el planeta.
7: Escucha nuestras frecuencias en
8: radioytelevisión.aslp.mx.
9: Son las 12 con 57 minutos.
10: A continuación,
1: Rock en Español.
11: Y chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, ch